0: En primer mensaje está que no está un unión, no está un cuerpo, no está busca solución junto. En dat hebben we nu ook gedaan, we hebben met elkaar gesproken. En we hebben ook met elkaar een oplossing gevonden om in ieder geval nu iets met elkaar te doen. Kijk, het probleem nog steeds, dat is gewoon structureel. We moeten een structurele oplossing vinden, omdat de capaciteit is te kort. En die capaciteit moet gewoon worden aangevuld. Maar in de tussentijd, meanwhile, hebben we met elkaar bepaald van we gaan nu dit doen, zodat we in ieder geval het ergste kunnen verhelpen met elkaar. Maar dat is daar een bonger in de jong toe. Tour en coördinator aan die recherche, korps management team, vakbond dan. Vertegenwoordigers die vakbond. Dus eigenlijk een brede afspiegeling. Juist omdat Mikel Kunos de Papia, dat we met elkaar in verbinding blijven. Dat we met elkaar gezamenlijk naar een oplossing zoeken. En dat hebben we nu gedaan.
1: Ik denk dat een possible solution is voor de situatie.
0: Wel, kijk, omdat we een capaciteitstekort is met zijn prioriteit. We moeten gewoon prioriteren. En dat betekent dat je sommige dingen misschien even tijdelijk moet terugbrengen. En het andere eventjes aan de voorkant moet prioriteren. Dat hebben we dus gedaan. En maar zo important dat we gewoon structurele instroom. Dus structureel klassen. Maar dan weer gewoon andere mogelijkheden om misschien te kijken naar zij-instroom op bepaalde plekken. Zodat we sneller, massaliër, meer capaciteit binnen het korps kunnen krijgen. Het klinkt een beetje vervelend, maar we snoppen toveren, weet je. We kunnen niet toveren. We moeten echt binnen de lijnen kijken wat mogelijk is. En vooral met elkaar blijven praten en gezamenlijk zoeken naar een solution.
1: Ik heb het gezien in de communiteit, kunnen dat doen een keer en dat daar dat paar solutionen naar het probleem. Ik kon niet dat.
0: Ik denk dat het gaat beter. Ik denk niet dat. Wij zijn er altijd. Mipo garantie zaak, ik noem stij, oren als meester taai. We zijn er om de veiligheid te versterken en ook aanwezig te zijn waar we moeten. Ik denk vooral dat ook intern, in onze organisatie, mijn collega aan Tatra, echt hopie doer. Met deze onderbezetting nog steeds deze prestaties leveren. Ja, dat is laat zien dat we het kunnen en dat laat zien dat we hard werken. Maar ook dat er iets moet veranderen. Zoveel als mogelijk is, zoveel we met elkaar moeten praten. Dus voor evaluatie, we hebben eerst nu afspraken gemaakt. En we zullen op korte termijn weer bij elkaar komen, per waak, hoe we met die afspraken zijn omgegaan en of we misschien nog meer maatregelen moeten nemen. Per mas importante permiten, lagen ons zien te hoente, lagen ons papje niet over elkaar, maar met elkaar.
2: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
3: 88.9 WO FM.
4: Si bu corazón te desea de manda un persona un bonita bouquet de flor como un gesto de amor, cariño, atención, agradecimiento o un crispa entierro, mi te recomendabo llama Marimar Flower Shop na telefón 587-8501 o llama Yvonne na 594-4678. Nan te ayudabo mesora y te ajibé na cualquier parte de Aruba. Antobos a Kiko. Entrega na un price más económico. Así nata, pa cualquier ocasión, pasa na Marimar Flower Shop na Shaba 20.
5: La turbo artículo nan pacas, cocina, lamá, cama y jardín, vamos a visitar Island Asia Store situada en Avenida Bilio Cruz 122 delante de Price Mart. Papaña, zapato, muebles, artículo nan de plástico y decoración para vos fiesta, Island Asia. Si vos estás haciendo deporte o vos buscando artículo nan y coyunga para vos mucho nan, dan a Island Asia vos mister ta. Hasta para vos mascota, vos estás allá costa Island Asia. Pues está todo lo que vos mister. Pasa na Island Asia Store situada na Avenida Bilio Cruz 122 delante de Price Mart.
4: Na The Catholic Shop nos recebi continuamente diferente item maneira Bible, mug, bracelet, rosario e buki para esa rosario na papiamento como na espanhol e nos atraja bela para diferente ocasión. Maioria di nos asesorio nan tem bonita mensaje arriba nan cu por hasi un bonita regalo. Llámanos na 565-8504, nos asitua na Cerro López G5A, Paradera.
3: Super Shopping. Pa tour lo cual cubo ti mester e temporada aquí. Pa gente familia gran y terracín así y tour cos pa cambie el look de hogar. Masha hobby artículo mes pa sala, camber, baño, cocina, porch y pa nos muchedan masha hobby regalo educativo y recreativo. Pa yanan bonita y duradero. Pa nos en de mujer en de hombre por di paña interior ten a paña casual y elegante. Ha sido su visita den Austra cu amplio lugar de estacionamiento. Super Shopping. When me, den calle Betico Cruz, tin paña pa tur ocasión, visti casual y elegante, paña deportivo, paña de Humber, un variedad de paña de diferentes size. When me, conocí pa su isla, con diferente accesorio de oro y silver, así genere un visita den calle grande. When me.
6: Pa botín acceso, botín protección, de un tipo algo inmenso y me agradecer por eso y me sentí bendicionado.
7: Van a reformar para garantizar a ZFI.
8: Ok, me quiero mandar un saludo muy especialmente para Mena Sofía. Mena, feliz anoche, Pabo. También para María Chico Franz, también nos desean un feliz anoche. También para Leonard, tu cos bon Pabo, ¿no? Alfons Leonard y también para Doiko Swinda nos desean para vivir un dulce noche y Nasita y Miriam Bani Aricoc un feliz anoche también para Bosnán para Silvia Peters también nos desean un feliz anoche, ¿no? Y también Ricky Cruz feliz anoche para Boraisa y Roskin también Rufino en Anacamay divisamos de entrega lenguas y también para Raiza y Roskin, ¿no? De Rufino tu cosa bon para Bosnán. Ok, luego me manda también para Francisco y Swinda, nos deseamos a Nan Turcos Bon, Swinda Turcos Bon Pabo, y también para Frank, ¿no? Familia Cruz y Nan Ayo. Y luego me va aquí Nan Meeting también Figueroa, mi va el nombre, mi mamá va que es la Adrianta, pero me sabe dónde la va, Silvia Peter, sí. Mi va aquí Nan Mario Figueroa, nos deseamos un feliz anoche también. Ok, entonces nos fiel oyente en Cusán, parte de sintonía, nos desean en turcos, bom. Monique Laclay también, un dulce noche, Pablo. Ok, nos seguimos en aquí, ¿no? Esa aquí está My Sweet Lord, esa aquí está George Harrison.

heb een parlementaire democratie met een coalitiesysteem voor het vormen van de regering. Mijn hoofdstad is Willemstad en bestaat uit twee delen, Punda en Cotabato, gescheiden door de Sint-Annabai. Twee bruggen, de Julianabrug en de Pontonbrug, genaamd de Swinging Old Lady, zorgen voor de onmisbare verbinding tussen de twee delen. Mijn vlag is diep blauw, met een gele horizontale band iets onder het centrum. Twee witte sterren in de linkerbovenhoek duiden Curaçao en Klein Curaçao aan. Het eiland is 61 kilometer lang en heeft een oppervlakte van 444 vierkante kilometer. Mijn officiële talen zijn het Papiamento en het Nederlands. Het Engels en Spaans worden vrijwel door iedereen gesproken. Mijn bevolking bestaat uit ongeveer 150.000 zielen, het merendeel van het zwarte ras. Op mijn eiland vertroeven mensen van meer dan 40 verschillende nationaliteiten. De Curaçaoenaar is bekend om zijn buitengewoon grote aanleg voor muziek. De hoofdgodsdienst is het Rooms-Katholiek, terwijl er verschillende andere godsdiensten beleid worden. Mijn economie draait op het toerisme, de olieindustrie en de handel. Voor meer dan 90% van het jaar schijnt de zon en de Noordoostpassaat zorgt constant voor de nodige afkoeling. Daar zijn verschillende prachtige stranden, de meeste met vrije toegang. De architectuur, verdacht veel lijkende op die van Amsterdam, is een genot voor de kenner. De oudste actieve synagoge van dit halfrond bevindt zich op het eiland. Ik ben ook een trotse maker van de wereldberoemde Curaçaose liqueur. De carnavalstijd aan het begin van het jaar is iets aparts. De hoogtepunten zijn de eindparades die een waarlijke nationale vreugdesuiting zijn van plezier, muziek en kleuren. Ik ben tevens de amfitrion van de prestigieuze Curaçao North Sea Jazz Festival. Al het bovenvermelde samen met fijne hotels, casinos, winkels, restaurants en nog veel